dat soms fout. Maar daar is modder vol artsen van er mensen. Daar is niemand daar buiten, wat hoor als ik praat. Maar wie is mijn God, als ik uitroep verraad? Mijn kleren is vol scheren, waardeer mijn hart bloed. Maar zonder die scheren zal mijn lichaam niet groeien. Mijn vingers moet voelen, alle moet niet raken. Mijn voeten moet zwart.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

Ben ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft. En ik wens voor jou een engel, al was die wens mij ook goed. En al sleept het aan mijn voeten, schreef mijn vlerken in die veer.

zonder vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

pâte, quem nos ouve na ofrenda blanca de fado, farol a chiar de werk en dan slaap, maar voor elke glimlach en elke grap, a zoek om ons te doen, hulle is jou lichaam op, en wil vermoegheid omkap.

keer, Johan, vir daardie ene. Ek geniet dit. Nou ja, een ouweekie. Kom ons tyd vir een ouweekie, nee, vanoggend. Ja, nee, ek het nie nog grapjes sien. En een grapje, want ek het is nog nie geskikkie. Maar in elk geval, en dis politieke grapjes. Sweet Caroline, onthou jy hom? Natuurlik onthou jy hom.

Daar hy, lieve Lulu, natuurlijk, blikkie zwart. Ja, en net zo, sy, het ek net gegoed daar kom. Daar hy, nou toe. Volgende nummerkie is van Jean Belcher. En ja, ware woorde.

0: lang gaan we weer een keer kom haal.
1: Voor de dans, voor de dans. En die blijkt me rij. Een poep of een medaille.

0: Internet Radio.
1: Internet Radio met style.
2: Kom luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met style.
3: Gaan Groot Radio.
4: Internet Radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, lekker ou maandag. Nou, goeiemôre aan al die oues wat kyk en saam met ons luister. Ja, man, kyk rondom jou rond, geniet die dag. En Chris Els het so prachtige liedjie gemaakt met Ek mis die ou da. En ja, lekker saam met André gekuier.

Ja, al is het een blauw maandag, kom ons pak die week aan en ons gaan voort. Kry die kopie koffie nader, want dit is kantoortijd.

0: эгоисты.
1: Ja, is nou 9:24 en ons vat gou daai koffiebreek en net daarna sit Tolle van der Merwe aan die woord.
2: De Kaars al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
3: Van Groot Radio.
4: Die ou het my die story vertel, sê hy en Blackie en Boet, dat is natuurlijk van sy maat, hulle kyk altijd by Stintje en Stintje sy garage raak by. Dat is een dubbele garage, die TV is in die garage, want die vrou wil nie hele met in die huis kykie, want hulle, die kinders praat al talen by die school wat die andere kinders geken. Die papegaai en die papegaai en die poedelse senewees is op en hulle mors in die huis, nou moet hulle in die garage sit. En nou ken jy, nou, Uncle Percy is in die ouwe thuis, die gaan halen, elke zaterdag is aan, nou groot gamers, dan kom Uncle Percy ook, hy kom ook met sy van een stel baadje, sy van een stel das, sy flannelbroek, maar hy nou stoukies aan, want sy voeten is gespel van die goud. Hy kreeg die enigste stoel wat in die wagen is. Die ander man is sitte, maar hy is op die aanbeeld in die toolbox en so, nou ken jy maar so geraad, dubbel geraad, die bakkie kennepie hang in die kap, verstokke, kennis een tricycle, en schijt hierdie baarde wat hulle oprij, badje ook. Hier in die hoek, hy sien ons nog klom syverm eers in die box. Daar op die versbank, laas die weet eater, hier staan nog klom kiebisse, vrood kiebisse, wat ons sien. Een steentje van wel rijk geworden, door die tijd. Maar nou met hulle skelm drink ook, jy weet, want die vrou, steentje sy vrou is wisselijk kwijt in die drank. Hy moet altijd sy drank, hy steek het ook in die tank weg, en nou in die aand, sê, nou waarom is dat begraven, hy dit? Maar nou, sy tijn is die eie en die wortels en die beter sikke kolle uitgetrek en sy zag ons soek, hy kan nie want daar maar stond jy sy vrouw is kwijt, weet en hy maak, hy sê, hy wees daar by die toolbox want hy kijk, daar is nog een bottel in en die man hulle maak die ouwtje wat die story mee vertel, sê hy maak die box op en hier so is die bottel weg, daar staan net een traktaatje dronkstem uit die hel nou die vrouw nou daar sê, sy die bottel stikkend gegooid het maar nou en hou, hy het een skyline wat buiten staan, en die sê en deze boot bij die spaarwiel, daar leen nog. Leen nog een bordel of twee. En hulle is zo'n toe, maar hy leen het dakraak bij Stintje. En nou sleep hulle met die dakraak uit. En die dakraak sit hulle Bobby Karma, toe hulle die dakraak opzet, toe roep die mannen die voetbal gaan begin. En dan grijp die twee bordels in, dan gooi vir elke man een dop. Maar Uncle Percy, is een maar oompie man, met die poelouwer, en hy rook gans, en sy vingers is heel tot hier. Maar hy het een asma moeilijkheid, hy kap nog die pompie ook, hy en mens die ou nou opgewonden raak, je weet. Dat is een lang story, maar dat komt nog bij die jaag. Mens die ou nou opgewonden raak, je weet, dan pak sy baas toe. En hy het die ou. Nou, elke man het het op in die voetbal begin, maar man, wat sommer met die wegtrek, toe schoor die oude blek, en angepast sy baas pak toe. En die ganse pannetje vingers uit, en hy raak hem weer een beetje beter in die mannen drinken, die mannen keer. En die voetbal gaan aan, en angepast die kwakker gewoon net. Nou waren we daar mee lang, die papa. Toen die oude blek hier zo 3 minuten voor die end weer scoren, nou is het cool, die Richard. Toen zien we net angepast hier recht opgekomen. Van die glaas brandewijn in zijn hand in geval en toen maak die pompje nog net zo toen zijn niks meer en die ouwe baas trekt en die ouwe val op zijn knieën en toen hij op zijn knieën valt toen wil het steentje hem nou helpen toen zei die mannen jong, je pak voor die tv of voor die voetbal kijk hij zei die man dood hij zei je moet niet net aan jezelf denken man, ons wil die voetbal kijk hij los bij enkel pas kijk die voetbal klaar en toen die voetbal nog klaar is dan gooi hulle nog een glazen vol toe aan de oude. Toen staan de persie nog, zijn tong hangt net zo in tijd. En toen grijp hulle om nog. Weet, en nou hulle, daar is nou tijd voor bellen. Hy moet nou na die noodafdeling van die hospitaal. En toe hulle uithaal, toe sê hulle, maar die Nissan het was die dag raak. En die ou moet ons nou lucht kry. En die ou boe op die dag raak. En dan sê hulle, my ankel nou met jou vast. En die ouwe... die ouwe het voort. En hulle is in die kar en haar slipper. Maar as winter, ons moet koud is met voetbal, die jongen, hulle, ja. Maar toe die Nissan so 140, toe sê die manne, just so, maar die Nissan kan nog hol, en hulle drink, en hulle reed. Hy sê, maar draai net die vensters toe, want dis koud. Die Nissan later so 170 gewaard, maar toe die manne gewoon verkeerd van ankel parseel, kijk dit, wat die skyline kan doen, in die tijd, toe kom hulle daar by die crossing, by die trein, die gaat die goedere trein, en die man gooi breek. Maar dan sê hy, en die zijn sy achterwiele hoog, en ons die voorwiele in. En so staan, toe sê hulle net, toe kry hulle weer enkel pas in gedachte, toe hy miskij, die dag raken al, gaan hy oor. En binnen in hy goedere trein sy trappen. Hulle toe die ou 3 dagen later, het hulle die ou gekry, daar ver, op een stasietje. Maar hy is so vol wind gewaai, weet die ou toe, die ou toe dood, maar... Toe hulle nou probeer om nog te help, toe druk een op sy baas, toe druk een nog die laatste klomp wind uit die ou uit. Maar hulle sê die laatste woorde waar die ouse stembanden nog geformuleer, toe die wind daar oorkom, toe sê die ou, moe toe!

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Tamlyn Wessels met haar nuwe liedjie Ego.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Ons karre die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Het is toch ook iets waar ons het ons aan besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot de verhaal. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar is echt een sekere goeders wat ek wens ek omgekeer het. Maar die lewe werk so nie, en toe mens het ons stories. Dank je hemelse vader, ek nog een van julle verloor. Dank je vir dit alles wat al vir my beteken. Het is al jou ding is wat ek wil hee dat julle moet weet. Ubuntu is my level, Ubuntu is my level. Ubuntu is my level, en my familie is my kerk.

Soms is het net als onze beerste rivier. De liefde is er in de maat, toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen de fatsoen maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raken. Ik ben nog niet dood, tot klaar. Toen kon gestapt op piekjes, piekjes. Toen mijn al mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamper voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als ik in die leven of een echt nou vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken van kon gezien. Het al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrek. Eén zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

omsing verlore ou fonteine en toverbeelde van oases langs die pad. Maar ver al wees die torens van die myne, jou skoonheid lê veel dieper in die hart. En ek onthou op een manier was daar maar net diezelfde vrede.

Daar was een huis met een kombuis en grijnhout tafel. En zes mensen het gedeel in lief en leed. En met haar tijd het alles uitgerafel. Maar wat die leed was, het ik jaren terug vergeet. Maar ik onthou en delf nog goed uit die verleden. Uit die nevelige bergen van die molen.

van mijn moeder. Om haar tranen voor iemand anders te houden. Dit wat ik gekregen heb, dit ik verdiend.

Ek sit nou hier op die Weskus en is ver van alles af en diesel is duur, petrol is duur, maar as ek een droom gehad het, dan sou ek een aand weer of twee of drie aande in Balule in die Krugerwoudtuin wil slaap.

Laat die wind my neem van Joshua Nadirian. En kom ons luister nou na David Kramer, Wintertjie.

In die middel van een cirkel staan een man met een snor. Hij sê, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, die